Die lange gaan we weer een keer kom haal. Voor de dans, voor de dans. En die blijkt me rij. Een poep of een medaille.

Dive Calls met Together Again. En miskien is dit juist wat hierdie oomblikke ons herinner, dat mense mekaar nog nodig het. Dat daar vanaand huise is waar kersen brand, waar mense saam in een vertrek sit, waar bure kos deel, waar iemand sê, jy kan by ons slaap vanaand. Maar daar is ook mense wat voel hulle staan alleen in die donker en hierdie volgende lied is vir jou. Gregory Porter may take me to the alley net hier op RSG.

0: When Your Life Was Low, Joe Sample en Lala Hathaway. Het is een lied wat verstaan hoe dit voel wanneer die wereld skielik zwaar raak. En dalk is daar iemand wat vanavond luister vanuit een plek wat niet meer soos huis voel nie. Misschien luister iemand vanavond uit een gemeenskapsaal, een kar, of langs iemand wat moet probeer hou. Maar na die breek kom daar een lied wat baie mense vanavond dalk nodig het. Een lied van geloof, een lied van vastbyt, van hoop groter as die storm. Jonathan Butler met Falling in Love with Jesus, volgende, net hierna.
1: Sy het skuldigbevindings in elke renosterstroop saak gekry waarin sy die aanklaer was. Na meer as 40 jaar het advokaat Ansie Venter nou afgetree.
2: Dit het vir myself het dit vrees gebring. Ek is baie in my lewe opgepas deur lêiwagte en deur die polisie.
1: Ek is Pieter Steyn en van dese week gesels ek land en sand met hierdie merkwaardige aanklaer oor renosters, georganiseerde misdaadsyndikate en kerkbazaars. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.
0: Welkom terug by Jazz op RSG. Vanaand stuur ons musiek na mense reg oor Suid-Afrika wat deur moeilike tye gaan. Na gemeenskappe wat moes wakker word met water in hulle huise. Na families wat onseker voel oor môre. En na mense wat steeds ten spyte van alles aan geloof vashou. En ek weet dit gaan ek uit na baie van my familielede wat ook daar in die Weskaap is, in die Noordkaap is, in die Ooskaap is. En ook gaan uit na ons RSG familie wat luister vanaand. En dalk is dit ook waarom hierdie volgende lied vanaand soveel betekenis dra. Want wanneer mens nie altyd antwoorde het nie, hou mens soms net vas aan hoop. Hier is Jonathan Butler met Falling in Love with Jesus. Net hier, waar die muziek die praatwerk doen.

0: So eindig op een wakker hulle program vanochtend met Engelbert Humperdinck, Radio Dancing.
1: Altsurance Essential is pasgemaakt vir ouwe motors. Eise word binnen 5 werkstal in contant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

en word bemin. Dis net die deel die tussenin, want liefde blijft.

Mooi net daar van Mackenzie Porter en Owen Riegling en Coming Home to You. Binnekort nuus tyd hier op RSG. Hierdie is Hillary wat ons neem tot by 5:00.

0: destijds was ik in de katholieke kerk.
1: Ah.
0: En in die kerk, en as jy een meisie te lang kyk, dan sê hulle, julle twee moet trou. Net die tyd toe, moet ek ook vir my kind, en daar is ons zwanger. Maar, ons het die zing saam uitgewerkt, ons het die Here ingenooi en ons het huwelik in. En een jaar later het ons getrou, en ons het nou vijf kinders.
2: Meneer, hierdie week trou is nie peerde koop misloop nie. Er is geen beekbezaar met die twee kiebedoes.
3: Ons gesels met gewilde en beminde Zayn Mias oor sy 32 jaar lange liefdesverhaal met sy vrou Megan.
2: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
4: Vir die laaste bykie voema, bly ingeskakel op

Guns N' Roses van die trefferalbum Use Your Illusion of Don't Cry, die oorspronklike weergawe daarvan. Vat jou terug na 1991, toe ons bly by die rockballades. 2 jaar na Guns N' Roses, se Use Your Illusion 1 het Aerosmith Get a Grip vrygestel, waarvoor hulle ook een Grammy gewen het destijds. Was in 1993, Crying is een van die groot ballades van die album af.

Goeienaand, daar is geen goeienaand, toch gaan dat as Roudasie daar lande in Brabant waar praat. Ek wil nou sê vir my Tanina hallo, vir my ma sê hallo, vir Martina sê hallo, en vir die Nana en Kyle sê hallo, en vir Reinkie sê hallo, en vir Charles en Charlie sê hallo. En I want to say goeienaand for my Tanirina and Elna. And I say blief her is here. And I want to say goeienaand for Anton and Nico. And for my Tani Samain, say hello. And Tani Trastau, say hello. En dan wil ik zeggen, hallo drie mensen wat op het zaterdag kerk te gaan. En dan wil ik alsjeblieft een gezien vrouw. Tracy en Stanton moet mijn broer bij jou. Klaar. En het is mijn enige likkie van Bok voor Black. Alsjeblieft, er is hier. Dank je. Als het recht is voor jullie, dank je. En dan wil ik net alle de mensen wat op bij er is hier werk. Dank je. Lekker aan voor jou. En veilig is er. Dank je.

Hartelijk goeienaand, Etienne. Goeienaand, Etienne. Etienne, kijk hier. Zal je alsjeblieft van mij alsjeblieft speel van Annelie van Rooyen. En die liedjes naam is Ik Wil Jou Ken. En dat komt van Des van George. Dank je, Etienne. Die koude George zei. Baie dankie.

Soveel van Michael Bolton wat gespeel kan word. Ons sal omtrent net 'n hele program aan hom kan toewy. Michael Bolton, I Love So Beautiful, Vanessa Williams met Bitch and Ever, en Peter Gabriel som Kate Bush met Don't Give Up. Roger Milliner met King of the Road, Tony Bennett som met K.D. Lang met Keep the Faith, Baby.

0: That's what the man said. Keep the faith, Katie.
1: Altijd lekker om een beetje Tony Bennett te spelen. Katie Lang samen om te dansen met Keep the Faith, baby. Roger Miller, voor hem geweest met King of the Road. Aan die einde van vanavond zijn programma gekomen. Baie dankie voor die saamluister. Ik nog ze drie liedjes oor voor vanavond. Mijn e-postadres is etienne@rsg.co.za. Andersens etlid@mw.co.za. Ik zie een uitnaam van jou te hoor. Volgende week op een muzikale noot maak ons weer show. Ek is terug voor dinsdag sportmorgen. Tot dan, kijk mooi naar jezelf en die om jou. Ek los je met Dido, Sitting on the Roof of the World, Michael Jackson, So You Are Not Alone, in Frank en Stella, Alpha en Omega. Mooi blij.

0: Rand en Sent.
1: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake.